the band performs in the nude. He said, uh-uh.

Dit is Ewout van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. We are...

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijk

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws.
1: Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.

0: de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: De ultieme weekendplaat.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn. Ook een half uur verdraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten verdraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
12: We are officially the hottest AM station.
13: Beleef de

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïbes zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim.

0: ruim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
8: Bel ons 020 679 0052.
7: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
9: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: ABC Radio.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
15: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E.

0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. ABC. The Giant Jukebox.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
10: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
11: Ja, goedemiddag, het is hier met Rodrik van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
10: Ja, Rodrik, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
11: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
10: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
11: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Volgens mij, Rodrik, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
12: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
11: Brik.
10: Ja, Brik, kom maar.
11: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
10: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
11: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
13: Koop je CB bij KBC.
14: Roger.
13: Ga naar kbcimport.com.
15: ABC.
16: The Giant Jukebox.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. ABC. The Giant Jukebox.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alweer langzaam op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. Tussen Nieuwegein en Knooppunt Lunetten heb je op dit moment 5 minuten vertraging.
7: De nieuwe HiMunication HM160 marineportofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
8: ABC. The Giant Jukebox. Beleef de 50.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar.

0: officially.
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files van de zondag, moederdag ontstaan. 10 minuutjes vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens weer controles, 2 kilometer file daar. En 5 minuten vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden aan de A2.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl.

0: Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en €3.000 contant geld. De oudste verdachten worden ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging en daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en Knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd. We are.

0: sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Ook vandaag heb je vooral weer rondom Utrecht vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een half uur extra nodig. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen doe je er een kwartier langer over.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden 2 mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en €3000 contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum-Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunetten.

0: Dit is KBC Radio.
1: Altijd jouw hit, jouw station.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze rond deze tijd van Tenerife naar Eindhoven. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noord.
6: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn doe je er een kwartier langer over. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht nu de meeste vertraging tussen Lexmond en Knoop het Lunetten staat 12 kilometer. Oponthoud is 25 minuten.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Zuid-Holland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Hoe kwam het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
12: is Dennis Mooij van de ANWB.
13: Er staat nu ruim 130 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden 10 minuten extra nodig door een auto met pech. De werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zorgen voor file tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 5 kilometer en een half uur vertraging. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten een kwartier vertraging. En op de A12 een stukje verderop richting Den Haag bij het knooppunt Oude Rijn heb je daar bovenop weer een kwartier extra nodig. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein is de vertraging 20 minuten.
14: Miami Go! Music! In the news, Radio Caroline.

Deze editie van het Zoute Uur begonnen we met Up Around the Band van die fantastische Creedence Clearwater Revival muziek uit de jaren 70. En net gehoord Donna Lewis en I Love You Always Forever. Ik zal altijd van je blijven houden. De beste schreeuwer van de Noordzee is Leo van der Goot. Straks meer over hem in deze aflevering van het Zoute Uur. Met muziek van onder meer The Eagles, Pacific Gas en Electric. Sir Elton John gaat verderop zingen, Little Genie. En we hebben cadans in onze eigen taal, het Nederlands. Met Er zijn dagen dat ik je vergeet. Maar eerst The Eagles. En

0: dat we hem zouden draaien uit de jaren 70. Echte feel-good music. Pacific Cass en Electric. Grote hit bij de zeezenders was het. Are you ready? In het boek Herinneringen aan Radio Nazi International van Hans Knot las ik iets grappigs over DJ en presentator Leo van der Goot. Citaat, daar komt hij. De beste en hardste schreeuwer van de Noordzee was ongetwijfeld Leo van der Goot, die in het begin van de jaren 70 voor de Nederlandse service van Radio Noordzee onder meer het populaire programma Driemaster verzorgde. Leo ging wel eens achter in de boordstudio staan met open microfoon en dan lekker met de handen om de mond tetteren. Kan ik me herinneren. Oh, het was heerlijk. Maestro Erik, die doet vandaag weer de muziek en de techniek. Ga je gang voor de volgende plaat.
1: Dit is Leo van der Goot in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 160 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen, 25 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, oponthoud is nu 20 minuten. Ook op de A4, maar dan van Den Haag naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux, een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A15. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Nieuwegein, een kwartier vertraging door wegwerk. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam, tussen de afrit Leerdam en Sliedrecht-West, doe je er een half uur langer over.
9: De nieuwe HiMunication HM160 marineportofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
10: Miami Girls.

0: We hebben de Chaplin Band gehad in het Zoute Uur. En dit was natuurlijk de Brit Rod Stewart. Tonight is the night. KBC Radio op AM 891 kHz en op 1008 kHz. En uiteraard heel modern via de stream te beluisteren. We zijn weer toe aan onze persoonlijke top 3 uit de jaren 60, 70, 80. We gaan laten horen 3 keer Elton John. En je kunt altijd even een mailtje sturen, wil je wat aanvragen. En dat doe je dan naar Mark met een C at kbcradio.nl. Dat adres is Mark met een C at kbcradio.nl. Luister en huiver voor Elton John.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.
2: Top

Dat was onze top 3. Mail ons, vraag er ook één aan met je favoriete hits uit de jaren 60, 70 of 80. Ik ga je achterlaten bij Cadans en misschien nog wat liedjes. Mooie dag nog en blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio. Soms

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Hoe kwam het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt-het-vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra.
10: We

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
10: Er staat nog 110 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West doe je er 25 minuten langer over. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten is het oponthoud 20 minuten.
11: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet

0: eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook een half uur langer over tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier.
2: We

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor het knooppunt Everdingen nog een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein stond al file. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
9: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd, zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: We are officially the hottest AM station.
11: Windkracht 6.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd, zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten, zijn in Madrid aangekomen. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
11: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
12: We are officially the hottest AM station.
13: Windkracht.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je

0: Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8:00 duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
4: Stand by for Ron O'Quinn.
5: Musical power we

0: Blanca with the help of Odia Coates and you're having my baby.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. Toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: My name is Ron O'Quinn, and I thank you so much for letting me be myself.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Francis Dieks met het Radio Nieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet

En met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. En NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuit 11 op de truck.
9: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
9: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
10: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
9: Brik.
8: Ja, Brik, kom maar.
9: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
11: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.
12: KBC.
13: Jouw hits, jouw station.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
2: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. En een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: De nieuwe HiMunication HM160 marineportofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.

0: De ultieme weekendplaat.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïense drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinezen.

Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste 2 vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past.

0: Monisan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
2: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014, meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.